Christus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits.

zijn beurt weer gehad. Een storm tegen de route, heufkes zien kapot en mensen ingepakt. Zenigos heel liggen, nee te doen ben jij. Twijfels, beklei als gemoot. Weet dat veel veranderd, maar ik neem ik dekker voor vanaf morgen, dan geit het niet goed.

vergeten wat er waar ook net heb ik de gehad. Bij de aangeschoten raakt ze mij, brandt tot toch een leeg vertrouwen

0: talk about.
1: Altijd heen voor dich.
2: Omroep Venlo.
3: Hallo Vuljo, de kums waar net op diet. Ik ga je volop goeie mond, maar het meeste waar ik kwiet geraakt. Vuljo, de kums geen minuut te vreugd.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou.

Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu. De hits.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veulen in het water, een bad in het zand. Geen nul aan de kop en iets kopils in de hand. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Het weer, eerst nog buien, verder geregeld zon. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is een hevige brand aan het woeden. Daarom is de weg dicht tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassieke.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
2: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
2: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot. De N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is dicht door een zware brand tussen de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
6: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
0: Omroep Venlo, 96.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
6: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
5: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
7: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
5: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
11: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
12: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
0: Omroep Venlo, 96.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zon, maar ook bewolking. Eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
5: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
5: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zwaar onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
10: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Wat ziens in onze winkel?
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
4: Vitamine Venlo.
0: Vitamine Venlo. Dit is Omroep Venlo.
11: Goedemorgen.

0: Oh, lekker positief begin, hè? Fijne mensen. Goedemorgen. Drop Dead was dat van Olivia Rodrigo.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja. Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij een nieuwe editie van Vitamine Venlo. Dat betekent dat het vrijdagochtend is, 9 uur. Met werkelijk, het weekend is binnen handbereik lekker, hè. Ik bedoel, laatste dag van de reguliere werkweek, nog een paar uurtjes een beetje ploeteren, wat zweten bij de baas. Er en daar bij de collega's aan het bureau van, wat ga jij doen dit weekend? En ja, het is vandaag de dag van de buren, de Europese dag van de buren. Sinds 1999 is dat een feit. En daarnaast is het ook de internationale dag van het bedplassen. Ja, dat dan ook alweer natuurlijk. Goed, dat is ook wel heel belangrijk met deze warme dagen dat je veel drinkt. En als dan niet alles meer, zeg maar, werkt door welke omstandigheden dan ook s'nachts, dan, ja, internationaal moet er ook uit, hè? Ja. De zon ging vanochtend op om 5:30, gaat vanochtend 9:50 weer onder. En over een week of drie hebben we alweer een langste dag, dan begint de zomer, echt. Ja. Heerlijk lange avonden, fantastisch. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, wat gebeurde in het verleden op deze dag? Nou, in 1886 toen begon John Pemberton met het adverteren van Coca-Cola. Ja, was ook de uitvinder van Coca-Cola. Dus het is ook wel heel erg logisch dat hij bij zichzelf zoiets had, daar ga ik eens voor reclame maken. In 1955, toen ontstond de eerste file in Nederland. Ja, dagjes mensen, die trokken er op deze dag, want toen was het Pinksteren massaal op uit. En toen vond er op knooppunt Oudenrijn de eerste opstopping plaats met auto's. 30 jaar later, 1985, ja, dat kun je nog wellicht nog goed herinneren. Toen vond het Heyseldrama plaats in het Heyselstadion in Brussel. Finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus. Hooligans van Liverpool vielen fans van Juventus aan. Een muur bezweek in het vak van Juventus-supporters. In totaal 39 doden onder die fangroep. Meer dan 600 gewonden. En hoe bizar. Finale werd gewoon later gespeeld en gewonnen nog door Juventus ook nog. 5 jaar geleden, toen was het 2021, vond op deze dag het Eurovisie Songfestival plaats in Nederland met Django McRoy. Zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar toen was er corona. Dus alles een jaartje verplaatst. 2021 in Rotterdam, kun je nog wel goed herinneren wellicht. Ik weet het niet. En iets dichter bij huis in 2018, toen was er net een nieuw college. En dat college dacht bij zichzelf, hoe gaan we kennis maken met de mensen in de gemeente? Nou, onder andere door alle stadsdelen langs te gaan. Een kennismakingstour. En dit was toen destijds de eerste avond. En die vond plaats in Venlo-Oost in Den Durpel. Kennismaking met de nieuwe wethouders kwamen 50 mensen op af. En ja, die konden in gesprek met de wethouders. En die hadden zich voorgenomen om in de nieuwe bestuursperiode volop zichtbaar te zijn in de wijken. Nou, ze gingen ook samen koken. Kortom, dat was een geslaagde kennismaking. Heel erg benieuwd hoe het nieuwe college straks gaat kennismaken met de gemeente. Met de inwoners. En 4 jaar geleden, toen was het 2022... en raakte het restaurant Valois zijn Michelinster kwijt. Kreeg oorspronkelijk de ster in 2006. En 17 jaar later moest die worden ingeleverd in 2022. Het nieuws kwam binnen als een bom destijds. Ja, dat is niet leuk, hè. Alleen nog naar de ster.

aan Virgo Jarky. Kleine haai. Goed. En een good heart. Zijn van die oorknijters, hè, oorwormen, die blijven altijd hangen. Maar geen idee wat er ooit met de goede man is gebeurd. Virgo Jarky is een zogenaamd one-hit wonder. Dus vitamine Venlo, we gaan dadelijk bellen in het kader van het weekend weerbericht met ons weerorakel Frank Beurm, terug van vakantie. Dus daar gaan we daar eens even bellen. Maar ja, de zon schijnt nu nog relatief en heeft natuurlijk de afgelopen periode enorm hoog aan de hemel gestaan, heel warm en zo. Maar ja, op het moment dat er dan weer regen gaat verwachten, dan moet je oppassen voor gladheid. Want de rubber van banden, dat kleeft dan vast aan de weg. En waardoor er, als het dan gaat regenen en het wegdek nat is, er sprake kan zijn van relatief minder grip. En dat heet dan weer zomergladheid. Dus mocht je de komende dagen nog op weg gaan, hou daar rekening mee. Winterbanden is overdreven, maar wel een beetje.

0: John Mayer en Carry Me Away.
1: Weerman.
0: Ach.
1: Frank Burgum.
2: Het weer.
0: Ja, daar is je weer, ons weerorakel. Frank Burgum. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen, Ruud.
0: Een genoeglijke vakantie gehad, Frank.
3: Heerlijk.
0: Ja.
3: Een werkvakantie. In Balu heb ik ergens een partij klinkers afgehaald. En die, die heb ik steen ingelaaien. En daar ben ik ontzettend blij mee. Het zijn hele mooie klinkers. En dan ben ik rondom het huis ben ik daar de boel mee aan het beklinken. En dat vind ik hartstikke leuk. En
0: ja.
3: dat wordt heel mooi.
0: Dat is, ja.
3: Fantastisch, man. Ik geniet ervan. En 's morgens een potje tennis.
0: Jongen, Frank, waar ben je weer sportief bezig, hé?
3: Absoluut.
0: Dan wordt aan die toch zo gewerkt.
3: Ja, als je er niet aan werkt, weet je wat er gebeurt, hè?
0: Ja, dat is de zwaartekracht.
3: Dat is precies. Gravity.
0: Ja, nee, dat is hartstikke fijn, Frank. Goed om te horen. Het valt me nog mee dat je inderdaad, want waarschijnlijk gaat het om klinkers, weet je wel, Marktplaats ergens gratis op te halen. Frank gaat die ophalen. Zegt met de hand op zijn hart, nee, die heb ik zelf nodig. En een half uur later staan ze ook gewoon in Marktplaats, maar dan voor een gezellige prijs. Maar jij gaat ze gewoon lekker in je eigen oprit verwerken. Hartstikke mooi.
3: Stel je, nou, niet de oprit, maar rondom het huis, zeg maar bovenop het erf.
0: Ja, nou, is allemaal te zien op de website www.vitaminevelo.nl. Hoe staat het met de weerkaarten, Frank?
3: Nou, ik wist niet wat ik zag vanmorgen. Ik loop naar buiten voor mijn BVT'tje.
0: Beoordeling van de toestand.
3: Ja, de beoordeling van de toestand. Ik zag op een gegeven moment bewolking in het noorden. En ook blijkt dat daar toch op verschillende plaatsen al wat regen gevallen is.
0: Ja.
3: Ja, daar werd geen melding van gemaakt. Dus dan zie je wat een verrassingseffect het heeft. En dat is eigenlijk de voorbode van wat later op deze dag gaat gebeuren. Maar hier is de bewolking ook aanwezig geweest in het noorden. Als je naar het noorden keek, zag je dat. Maar inmiddels heeft de bewolking plaatsgemaakt voor het uitspansel, de blauwe lucht. En is het kwik al flink op het lopen, nou al hier op het terras waar ik zit, 25 graden op de poort. En dat gaat nog een paar graadjes oplopen en met een paar bedoelingen graad of 7, 8. Dus het zou in een extreem geval vanmiddag 33 graden kunnen worden. En ja, dat is al wel heel warm. En zodra die 30, die tropische in de buurt komt, als we die gaan aantikken, dan is het gewoon heel warm. Dus vanmiddag misschien 33 graden en anders 32, laten we het daarop houden. De onstabiliteit neemt toe, er komen buien in onze regio voor straks. En dat kunnen echte pittige exemplaren zijn. Windstoten, 75 kilometer per uur, hagel en onweer. En als die bui water dragen is en die blijft wat langer hangen, dan kan het zomaar tot wateroverlast komen. Vanaf een uur of 4 wordt het berekend in onze regio. We zullen zien, dit is altijd een beetje last minute. Die onweersbuien met sneeuw, precies hetzelfde. Dan kun je van tevoren wel zeggen dat er een geheide kans is dat je inderdaad onweer gaat krijgen. Vanmiddag code geel is er uitgegeven door het KNMI in onze regio. Dus we gaan ervan uit dat het vanmiddag wel pittig los kan gaan. Dan moet je in ieder geval beducht zijn als je de deur uitgaat. En sowieso als je thuis bent, ramen sluiten als er noodweer aankomt. Want die windstoten, ja, die kunnen heel raar uithalen. Dus en de hagelstenen in de gaten. Dus hou gewoon, kijk gewoon op buienradar en houd vooral de lucht in de gaten. Als er dreigende lucht aankomen, dan neem je gewoon maatregelen. Punt. En dat is heel simpel. Dat houdt allemaal wat langer aan, dat onweer. Het wordt berekend dat dat tot in de nacht gaat voortduren. Dus en wat er aan eerst gaat vallen, dat is allemaal een grote verrassing.
0: Ja.
3: Want we hebben deze week een fantastisch weer gehad. Heel veel zon, ook een windje erbij. Dus de toplaag is alweer een beetje uit aan het drogen. Dus en er is zelfs weer beregend hier op de plak boven bij mij door de plaatselijke tuinders en boeren.
0: Ja.
3: Haspels werden aangesleept.
0: Ik vind het toch mooi, Frank. Hè? We hebben verdorie de weerman van dienst aan de telefoon. En die zegt gewoon, je moet gewoon de lucht in de gaten houden. En ja, of er veel regen gaat vallen, ik weet ook niet. Moet je maar afwachten. Ik vind het echt briljant.
3: Ja, nee. Dat is het. Kijk, er wordt niet veel wegen berekend, maar het zou zomaar kunnen zijn dat je een waterdrager boven je kop krijgt.
0: Ja.
3: En dan komt er heel veel neerslag naar beneden. En dat zou vanavond of later in de middag ook het geval kunnen zijn.
0: Ja, dat moeten we inderdaad, want dan heb je hem vol op je. Hoppatee, dan heb je hem vol op je hoofd natuurlijk, hè.
3: Ja, precies. Hey, ja. We krijgen dit weekend nog steeds mooie temperaturen. Morgen 5, 26. Dus we doen een stap van een graad of 5 terug. Er kan een enkele bui vallen morgen. Dat is ook zondag het geval. Doet de temperatuur nog een stapje terug naar 24 graden. Dus dan halen we de zomerse grens niet meer. Maar eigenlijk al met al een prachtig weekend. En heel veel zonnige momenten, maar ook kans op die bui. En vanaf volgende week gaat de temperatuur wat meer richting de 20. En dan is de 25 voorlopig uit beeld. En de wisselvalligheid neemt wat toe. Dus eigenlijk voor wat te doen volgende week is hartstikke goed.
0: Hartstikke fijn. Ja, klinkeren.
3: De kaarten zijn goed geschud, Ruud.
0: Ja.
3: Dus dat tropisch weer hoeft voor mij niet. Maar zomers weer, ik vind het geweldig. Het is fantastisch. En dat houden we dan wel even vast, man.
0: Jongen, je maakt er maar hartstikke blij mee.
1: Dank u wel.
0: Echt waar, daar gaan we het mee doen. Frank. En we houden het vanmiddag in de gaten, want wat dat betreft geef je een duidelijke waarschuwing af. We houden het in de gaten.
3: Code geel vanaf een uur.
0: Dat is hartstikke fijn. Mag ik je enorm bedanken voor deze wettervoorheerzaken. En IJzer wederdiende volgende week weer, Frank.
3: Zeker.
0: Hartstikke fijn, gezellig. Maak er een fijn weekend van. En de groeten.
3: De groetjes, Ruud.
0: Dag, Frank.
3: Doei, doei.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken, waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en drukkend warm bij 28 tot 33 graden. Vooral in het oosten kans op een zware onweersbui.
0: Het verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo, tussen Knoopend Leenrijden en Gelderop 4 kilometer file. De rechterrijstrook is tot 1 uur of 10 dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook dit is weer een Venloos vitamintje.
1: Dit is Omroep Venlo.

Franse vakantiegevoelens. Het Suur Wassewaas, Mirjam Alders en Jacques Paul Joosten. Dit is Vitamine Venno. 8:08. Vandaag is het de 29e, morgen 30 mei. En dan is er een open dag bij de zweefvliegclub Venlo Eindhoven, hier in Venlo op de Grote Heide. Leuk om naartoe te gaan. Wat er te beleven is, blijf luisteren. Dat hoor je zo meteen. Eerst de War on Drugs. Dit zijn ze met Holding On.

0: Greetings. Lennon Stella en Charlie Poeten in de vitamine Venlo. En over summer feelings gesproken. Hoe fijn is het dan als je die ondergaande zon, of juist die opkomende zon, vanaf een pakkenbeet een 4, 5, 6, 700 meter hoogte kunt bewonderen in een zweefvliegtuig. Nou, iemand die daar alles vanaf weet, dat is Moritz Rijnbende. Hij is lid van de zweefvliegclub Venlo Eindhoven. Moritz, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Ruud.
0: Ja, hoe hoog vliegen jullie eigenlijk trouwens? Want ik deed een aanname, maar hoe hoog komen jullie vliegtuigen?
1: Ja, de gebruikelijke startmethode is met een lier.
0: Ja.
1: En wij ontkoppelen dan meestal op 400 meter ongeveer. En dat is afhankelijk van of we hoeveel wind we tegen hebben.
0: Ja.
1: Dus hoe harder het waait, hoe hoger we loskomen van de kabel.
0: Oké, en dat is ook de maximale vlieghoogte of stijgen jullie daarna nog door?
1: Nee, wij vliegen in principe op thermiek.
0: Ja.
1: En thermiek is warme, opstijgende lucht. Wij zoeken dat op met ons zweefvliegtuig en in die thermiek gaan we extra hoogte winnen. En dan zijn we eigenlijk beperkt tot de wettelijke maximumhoogte. Ja. En die ligt ongeveer op 1900 meter boven Venlo.
0: Oké. Nou, we duiken al direct de materie in, hè? Interessante feitjes. Jij bent lid van de zweefvliegclub hier in Venlo, Eindhoven. Vlieg je al lang zelf?
1: Sinds 2020. 6 jaar.
0: Ja. En moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Is het een pittig traject?
1: Het valt wel mee.
0: Ja.
1: De club maakt onderscheid in het krijgen van je brevet en het alleen vliegen. En vooral bij jonge leden gaat het alleen vliegen best wel vlot. Mm-hmm. Soms al binnen een paar maanden. Okay. En het brevet dat kost iets meer werk, omdat er ook theorie-examens voor gedaan moeten worden.
0: Ja. En met hoeveel leden zijn jullie bij de vereniging?
1: Ongeveer 120 leden.
0: Oké, netjes. Allemaal uit Venlo Eindhoven of uit waar komen ze vandaan?
1: Ja, klopt. In 2017 zijn we gefuseerd met Eindhoven.
0: Ja.
1: Dus de meeste leden komen uit Venlo en omstreken. En dan hebben we ook nog een groot deel dat uit Eindhoven komt.
0: Ja. Jaarlijks organiseren jullie een open dag. En morgen is het weer zover. Hoe zijn de weersvoorspellingen ervoor? Want vanavond komt er noodweer, maar volgens mij morgen best wel oké, toch?
1: Ja, morgen klaart het op. Dus vooralsnog gaat het gewoon door. Wordt het mooi weer. We zijn van plan om een paar mooie vluchten te maken. Ja. En er een leuke dag van te maken.
0: Stel, ik kom morgen naar de Grote Heide toe. Wat kan ik dan allemaal verwachten?
1: In ieder geval veel vliegen.
0: Ja.
1: We hebben een aantal geplande passagiersstarts. Maar we houden ook altijd ruimte over voor mensen die ad hoc een vlucht zouden willen. Dus er valt genoeg te zien. En we hebben ook een oude autovereniging die langskomt. En die gaan daar met een paar mooie oude auto's staan. Dus er is genoeg te doen en te beleven.
0: Ja, vanaf hoe laat gaan jullie de lucht in morgenochtend?
1: Vanaf 11 uur.
0: Vanaf 11 uur. En meevliegen, dat kan. Je kunt je gewoon melden en dan zeggen van goh, lijkt me leuk om eens een vluchtje te maken en dan instappen.
1: Ja. Ja. Dus er moet wel een plek zijn, maar als die er is, dan kan dat zeker.
0: Ja, dat kan wel zeker. Zeg, zweefvliegen is op zich relatief veilig, toch?
1: Ja,
0: klopt. Ja. En ik vraag dat afgelopen week, want dat hoor je bijna nooit. Volgens mij in Duitsland was een ongeluk gebeurd. Dat zal jou ongetwijfeld ook jouw aandacht getrokken hebben.
1: Ja, dat trekt ieder zweefvlieger zijn aandacht natuurlijk.
0: Ja.
1: En het komt helaas voor.
0: Ja.
1: Maar met name bij wedstrijden. Als er heel fanatiek gevlogen wordt. En heel zelden.
0: Ja. En wat zijn dan de oorzaken? Is het dan materiaalpech of ben je dan te laat om te kunnen landen, om een geschikte landingsplek te vinden?
1: Nee, tegenwoordig zijn de meeste fouten te verwijten aan de piloot en niet aan het materiaal. En dat kan komen doordat er te laag gevlogen wordt of te laag wordt gekeken naar een fatsoenlijke landingsplek. En dat gebeurt natuurlijk bij heel fanatieke vluchten.
0: Ja. Ja, jij doet zelf ook wedstrijden vliegen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Binnenkort nog een wedstrijd op het programma staan?
1: Binnenkort nog niet.
0: Nee. Morgen eerst de open dag. Vanaf 11 uur gaat het aan de gang.
1: Ja, klopt.
0: En met mensen die zijn van harte welkom. Kunnen ze ook met jou meevliegen? Of zeg jij, nee, ik stap lekker liever alleen in de cockpit?
1: Ik vind het leukste om met mensen te vliegen. Dat is altijd een genot voor mij.
0: Ja, ja. Mensen met vliegangst, raad je die juist aan om in een zweefvliegtuig te stappen? Of ja, zeg je van stap eerder eerst in een Airbus?
1: Nee, wat mijn ervaring is met mensen die voor het eerst vliegen, is er is altijd spanning. Er is eigenlijk nooit iemand die het niet spannend vindt. Maar na de vlucht is iedereen razend enthousiast en iedereen wil nog een keer. Dus ik raad het alleen maar aan.
0: Ja. Die spanning is alleen bij de passagiers, hè, Moritz, niet bij jou.
1: Bij mij niet. Nee, nee, ik heb het vaak genoeg gedaan inmiddels.
0: Even checken natuurlijk. Nou, hartstikke fijn dat je het even wilde toelichten. En ja, morgen een fijne dag met hopelijk heel veel mensen die vol enthousiasme bij jullie langskomen. Dankjewel.
1: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel.
0: Goed weekend. Doei doei.
1: Doei.

Robertson. En You Got It, Vitamine Vello. Was ook ooit lid van de Traveling Wilburys. Met zijn hele eigen typische stemgeluid. Als een zwarte zonnebril op. En dan doet het alsof hij altijd het leven heel kleurrijk inzag. Maar weet niet, hè? You Got It, dat was in elk geval een van zijn hele fijne platen. Dat was ook de ene laatste in dit uur. Even een pitstop er tussendoor, even koffie halen natuurlijk. En na tienen zijn we weer terug voor deel 2 van Vitamine Fan. Dit is Joanna Vark, GATC.

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
8: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat doen.

0: Vitamine Venlo.
1: Vitamine Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: Hallo, Marianne.
3: Ja.

0: Katy Perry en Vitamine Venlo Roar.
1: Goedemorgen.
2: Oh, Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, die zegt hartelijk welkom. Het is 11 over 10 op vrijdag 29 mei 2026. Ja, vandaag belooft het enorm warm bloedheet te worden. De drukkend warm, temperatuur naar tropische waarde 30, 32 graden. Later op de dag nog meer benauwd. Regen, stevige regen en onweersbuien. Dus zoals Frank Beurm altijd zegt, hou het zwerk in de gaten. Want het kan vanavond even flink eruit komen. Nattigheid, wat hagel, klappen onweer, windvlagen. Enfin, het hele pakket wordt opengetrokken. En daarna wordt het dan weer wat minder warm. Hè? Geen plaknachten meer. Gelukkig maar, gelukkig maar. Mensen die theorie-examen doen voor een rijbewijs moeten daarvoor vanaf december naar Roermond. CBR vertrekt namelijk uit het Roodhoes in Blerik. Jaarlijks worden in Venlo zo'n 22.000 theorie-examens afgenomen. Volgens het CBR heeft het Roodhoes de huur opgezegd. Maar het Roodhoes geeft aan dat het contract vorig jaar afliep. En dat CBR steeds maar voor een jaar wilde verlengen. En het Roodhoes werkt liever met langlopende huurcontracten. En vanaf 1 januari aanstaande, dan is er ruimte voor een nieuwe huurder beschikbaar. Ja, dus je moet dan, voor het theorie-examen moet je met de trein of de bus of zo bijvoorbeeld naar Roermond. Of je kunt ook naar Eindhoven warmen. Als je liever zegt van, ik ga het helemaal verder opzoeken. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat kan alle mogelijkheden staan open, Ja, en uiteindelijk is het duidelijk. Een nieuw zwembad in Blerik met een nieuwe naam. En die naam is De Ploens. De naam kwam als duidelijke winnaar uit de bus nadat jullie allemaal mochten stemmen op de drie overgebleven opties. Het zwemhuis, de Drietand, en De Ploens. Honderden inzendingen kwamen binnen en dus De Ploens gaat het worden. Die zal op de gevel gaan prijken, die naam. Inmiddels worden de baden van het nieuwe zwembad gevuld en wordt het steeds concreter en zichtbaarder hoe het complex eruit gaat zien. Het project nadert nu echt de afronding. Ook het buitenbad wordt vernieuwd en daarvoor worden momenteel de eerste ontwerpen gemaakt. En de bedoeling is om direct na de oplevering van het binnenbad verder te gaan met het buitenbad. Op 5 september wordt De Ploens geopend. Nog niet bekend hoe die opening eruit gaat zien. Maar de wethouder verwacht dat er in elk geval gezwommen zal worden. Nou, dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn als de wethouder, dat is Tom Verhaag, ook zeg maar een soort symbolisch van de springplank springt. Met een zwemshort aan, met daar de V erop van Venlo, dat nieuwe logo. Dat zou wel een hele leuke manier zijn. Goed. Dit uur Vitamine Venlo. Straks komt Thijs Bennings nog vertellen wat er vanavond in het Nedinskoopplein op de tafel gaat gebeuren. En in Stijl, daar wordt van alles georganiseerd altijd. We hebben net 150 jaar kloosterdorp achter de rug, de evenementen en de festiviteiten. Binnenkort volgens mij ook weer een steiler dag of wat andere dingen die worden opengezet. Maar binnenkort vindt daar ook een inspirerende dag plaats in Stijl. Op 21 juni. En als je daar meer van wil weten, blijf dan vooral hangen. Want daar gaan we dadelijk meer over vertellen. Natuurlijk, hè? Ja.
1: Vitamine Venlo.
2: Vitamine Venlo.
1: Alleen voor Vitamine Ruud, kom ik door Ruud.
0: Dat zeg ik.
2: Dit is

0: Duran Duran en Vitamine Venno en Ordinary World. Goedemorgen. Ja. Ja, ik probeer even zeg maar, telefonisch contact te leggen met mijn gespreksgast. Die gewoon een date heeft met haar om 10:15. Ja, dat is ietsje later. En ik weet het nooit hoe dat wordt opgevat als je dan als man iets te laat komt op de date of dan de vrouw al weg is. Maar ja, ik had al een afspraak met Marion Bovens om het te gaan hebben over pelgrimeren. In stijl, maar ja, ik kreeg gewoon de voicemail direct eraan. Kijken.
1: Goedemorgen, middag of avond. Ik spreek met het telefonisch antwoordapparaat van Marion Bovens.
0: Ja.
1: Helaas kan ik dit moment...
0: Telefonisch antwoordapparaat. Stel, ja, dat wordt lastig. Ook maar één vinkje, twee vinkjes, geen blauwe vinkjes. Maar Marion die was heel erg enthousiast om ons iets te gaan vertellen over datgene wat op 21 juni of op zaterdag 20 juni in stijl gaat plaatsvinden. Een dagje pelgrimeren in stijl. Van rust, verdieping, moment voor jezelf. En dat kan allemaal in stijl. Dan ga je met een klein groepje een innerlijke en een uiterlijke reis maken. Een heel programma. Een lunch. En bezoek aan het missiehuis. Missiemuseum. Allemaal leuke dingen. Even kijken, keramiekcentrum wordt dan bekeken. 10 uur. Maar ja, dat had Marion natuurlijk het allerbeste zelf kunnen vertellen. Nee, ja, geen Marion. Nee, helaas. Misschien dat ze zelf al aan het pelgrimeren. Geen idee, maar wellicht dat we dan volgende week of zo te pakken krijgen. Dan kan ze nog even daar alles over vertellen zelf.

0: Sister. Avicii, Vita Winnevello. Het is 22:55. Ja. Ja, ik had echt. Ja, dus, je probeert altijd het programma goed voor te bereiden. Weet je, met de gasten. Van hoe laat kunnen we dan bellen? En nou, blijf dan even hangen. Kom je zo in de uitzending? Nou, de Zweefvliegclub, hartstikke goed gelukt. Neemt een hartstikke fijne telefoon op. Een aantal keren dat je dan inderdaad ook met elkaar probeert een afspraak te maken. Want ik vond het onderwerp over pelgrimeren in Stijl is hartstikke interessant. Want er gebeuren heel veel interessante, leuke dingen in Stijl afgelopen. Marjon?
1: Sorry, ik moet er even uit. Goedemorgen, ja?
0: Ja, daar ben ik. Ja, nou, je bent al in de uitzending. Ongelooflijk.
1: Oh, zo live.
0: Ja,
1: nou,
0: ja ik was al bezig. Ik zeg, ik had een date met jou. En je nam gewoon de telefoon niet op.
1: Oh, sorry, maar ik dacht dat... Oh,
0: wat dacht je? Dat ik even langskwam?
1: Oh nee, het is een uur later in Nederland natuurlijk.
0: Oh, je zit niet in Nederland.
1: Sorry, ik zit in Portugal.
0: Je zit in Portugal?
1: Ja.
0: Ja, ach, ja. Je bent al zelf inspiratie aan het opdoen voor het dagje pelgrimeren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Oh, excuses hoor.
0: Ja, ik denk, we hebben het zo goed voorbereid samen. En dan ben je... Maar lekker in Portugal. Hoe is het daar?
1: Ja, het is nu op dit moment bewolkt, maar ik zit hier echt prachtig tussen de bergen in.
0: Ja.
1: Ja, en nog in de buurt van een zwembad, dus het is echt heerlijk.
0: Ach, alles zijn op groen. Wij krijgen hier vanmiddag code geel, maar dat zal ik jou niet mee lastigvallen.
1: Nee, dat is een ander verhaal.
0: Ja, zeg, je bent al denk ik volop op het laden voor zaterdag 20 juni.
1: Ja, dagje
0: pelgrimeren in Stijl. Ik had er net de luisteraars al iets over verteld, maar dat kun jij zelf veel beter, want er gebeuren hartstikke leuke dingen in Stijl.
1: Ja, zeker. Er gebeuren hele mooie dingen in Stijl.
0: En jij had zoiets van, daar ga ik op z'n moment in juni alvast een dag aan wijden om te pelgrimeren met een aantal developers.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, het is en 20 juni en 19 december.
0: Ja.
1: En we hebben die data uitgekozen, omdat dit rondom de langste dag is en rondom de kortste dag van het jaar. Dus dat is eigenlijk de symboliek die daar achter zit.
0: Oh, daar zit ook echt symboliek achter.
1: Ja, daar zit echt symboliek achter. Dus het is eigenlijk de zonnewende en een keerpunt. Ja. Waarbij je eigenlijk naar binnen kan en kan kijken, goh, waar ben ik nu op dit moment in mijn leven en hoe kan ik verder?
0: Oké. En wat ga ik ervaren dan als ik op 20 juni aansluit?
1: Ja, wat je gaat ervaren is een dag waarin je door middel van rust en bezinning en even stilstaan bij jezelf eigenlijk kan komen bij, ja, hoe wil ik verder in mijn leven? Waar sta ik op dit moment en hoe kan ik verder?
0: Ja.
1: Dus dat is, en daarom heet het ook van hier naar verder.
0: Van hier naar verder. En daar hebben jullie denk ik dan een programma ook voor ontwikkeld. Of opgezet. En kun je daar iets meer over? Daar kun je zeker iets meer over vertellen.
1: Ja, daar wil ik heel graag wat meer over vertellen.
0: Ja.
1: Nou, we beginnen aan de overkant van het veer. En dat is in Baarlo. En op het moment dat je daar staat, dan zie je eigenlijk aan de andere kant van de Maas, zie je eigenlijk het dorp en het aangezicht van Stijl, zie je voor je. En dan eigenlijk daar beginnen we met een vraag. En de vraag daar, ik kan niet te veel over de vragen vertellen, is daarvan, goh, wat heeft jou hier eigenlijk gebracht? En dat is een moment waarin je dus met die vraag op het veer gaat en dan het veer oversteekt. En dan zie je eigenlijk Stijl dichterbij komen. En daar zit zeg maar heel veel betekenis in.
0: Ja.
1: En op het moment dat je Stijl dichterbij ziet komen, kom je dus ook dichterbij jezelf. En in deze tijd waarin we zo hectisch bezig zijn en zo druk met allerlei dingen van buitenaf, is een moment van contemplatie, van bezinning, van naar jezelf keren, heel erg belangrijk. En is ook iets waarvan ik zie dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben.
0: Ja, ja.
1: Ja. En dan kom je dus aan in Stijl en dan begint de dag bij de man die een persoonlijke missie had. En die missie was om zijn missie de wereld in te brengen. Hè? Dus letterlijk mensen naar de missie in de missie te brengen. Ja. Nou, en 150 jaar geleden, of dit jaar 151 jaar geleden, heeft Arnold Jansen, want die kwam daar aan in stijl, en die heeft eigenlijk zijn persoonlijke missie vormgegeven. En wat ik daarin zie, is op het moment dat jij zelf jouw missie voelt en die deelt in het belang van de wereld, dat er dan echt hele mooie dingen uit voort kunnen komen die ook echt duurzaam zijn. En nu is het natuurlijk zo van jouw persoonlijke missie hoeft niet iets heel groots te zijn. Maar dat, ja, en wat is groots, hè? Want de grootsheid zit vaak ook in het kleine dingen.
0: Ja, ja, precies.
1: Hè, dus en dan komen we aan bij de plek waar Arnold Jansen en begraven is. Maar ook waar alles gestart is. En daar brengt een van de broeders, die vertelt ons dan wat meer over die missie van Arnold Jansen. En ook hoe hem dat persoonlijk geïnspireerd heeft.
0: Ja,
1: ja, en dan gaat de hele dag verder, maar dat is goed te zien op de website.
0: Ja, stilte,
1: van Kloosterdorp Stijl.
0: Ja, stiltewandeling maken jullie onder andere. Jullie gaan naar de tienschuren gaan jullie naar binnen. En ja, ondertussen ook inderdaad een hapje en een drankje. Het nuttige met het aangename wordt gecombineerd.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Precies. En,

0: En als je het wil delen met anderen, kan dat ook.
1: Ja, dat kan.
0: Daar is alle ruimte voor.
1: Alle ruimte. En dat duurt gewoon de hele dag van ochtends tot het begin van de avond, dan zie ik.
0: Ja, precies. Ja. Het duurt van 9:45 in de ochtend. Dus dan moeten we bij het veer zijn tot 8:00.
1: Ja.
0: En dus het is een... Ja, sorry.
1: Ja, heb je zoiets al eerder ook georganiseerd in stijl? Vraag me af.
0: Ja, nou, in stijl nog niet.
1: Nee.
0: Ik heb dit wel... Ja en nee.
1: Ja.
0: Ik heb het wel, zeg maar, op persoonlijke titel vaker georganiseerd.
1: Ja.
0: Voor mensen die op zoek zijn naar zichzelf. En voelen van, goh, ik heb echt tijd en rust nodig om echt mezelf te bezinnen. Dus daar heb ik het vaker dingen voor georganiseerd.
1: Ja.
0: Maar dit is nu doen we het echt vanuit stijl inspireert.
1: Ja, verwacht je dat, welke omtrek mensen zich daarvoor voor aanmelden? Is het dan voornamelijk Venlo en omstreken of reikt dat wel verder?
0: Nee, dat reikt ook echt verder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen mogen meedoen?
0: In totaal mogen op dit moment 12 tot 24 mensen meedoen.
1: Ja. En inschrijven, mocht je belangstelling hebben, waar kan men terecht, hè, Marion?
0: Ja, passie@kloosterdorpstijl.nl.
1: Ja.
0: Nu is het zo dat we eigenlijk de inschrijving zouden stoppen op 25 mei. Maar we hebben zoiets van, nou, we trekken het een beetje langer. Dus tot en met 8 juni kunnen mensen zich aanmelden.
1: Tot 8 juni kunnen mensen zich aanmelden. Kost €150, dat is nog wel eens vermelden waard.
0: Ja, en wat belangrijk is daarbij, is dat inclusief, dus alle gesprekken zijn, inclusief de begeleiding van die dag, inclusief een vegetarische lunch en inclusief een diner bij de kloosterbrouwerij.
1: En inclusief de veerpont.
0: En de koffievlaai. Niet te vergeten, hè? Koffievlaai en thee.
1: Ja, nee, ik pak hem mee. Ik snap hem helemaal. Nou, fijn, Marion, dat we toch nog even... Want jij kunt het natuurlijk veel mooier vertellen dan wij zelf dat bericht hier even tot ons nemen.
0: Ja, dat was echt een beetje stom van mij. Ik dacht dat het later was.
1: Dan zit je al lekker in de flow, dat wat dat betreft niet verkeerd. Dankjewel. Fijn verblijf verder. En succes met het bezinningsdag in Steel.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Oké, dag, Marion. Dag.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Headlines.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken, waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en drukkend warm bij 28 tot 33 graden. Vooral in het oosten kans op een zware onweersbui.
3: Geniet van je weekend.
2: Vitamine Venlo.
3: Dit is Omroep Venlo.

Dat is toch wel een evergreen, hoor. Van Gelder. Helaas geen nieuwe nummers meer van dit fijne bandje. Vergeef me, dat was de kennismaking van ons met hun. En dat was toch wel een jaar of, weet ik veel, 10, 15 geleden? Ja, zal het ongetwijfeld zijn. Langer, waarschijnlijk. Goed. Behalve zweefvliegen, dit weekend wordt er dus de open dag van morgen, is open dag van de zweefvliegclub. Maar zondag wordt er ook wat georganiseerd. Dan is er namelijk een soort festival door. Dat is een festival, daar gaat het om veerkracht. En dat is dan ook de aftrap van de Week van de Mentale Gezondheid. En die Week van de Mentale Gezondheid die vindt weer plaats van 1 tot en met 7 juni. Ja, veerkracht, ja, hoe ga je door als het tegen zit? Hoe leef je met mentale uitdagingen? Bezoekers kunnen genieten van theater, muziek, dans, film, storytelling, wandelingen, expositie. Dat is een documentaire, Sander Lukt. Een voorpremière vindt plaats. En ja, Door, dat is dan een festival. Dat vindt zondag plaats op 8 locaties in Venlo-Zuid. Theater De Garage, de Eco Stadstuin, de Zuidpilaar, Sinselhof, onder andere het Tref. En ook in Moestuin de Zuidstroom openen de deuren voor bezoekers. Het hele programma, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je terecht op de website stichtingmaurice.nl. Stichtingmaurice.nl. Nou, even wat nieuws vanuit politiek. Er is een nieuwe coalitie. Dat leidt waarschijnlijk tot 5 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad. En dat komt doordat de huidige 5 raadsleden wethouder worden. Namens CDA, 1 lokaal, Pro-Venlo, D66 en de Venlose Seniorenpartij. Er komen dus een aantal mensen terug nadat ze eerder hun zetel hadden verloren. Dat is dan dat is wel een verrassing, een soort boemerangetje. We hebben je toch nodig. En volgende week bespreekt de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord. En dan wordt er ook gestemd over de nieuwe wethouders. Ja, je ziet toch al heel veel gemeenten daar waar het nieuwe college wordt gepresenteerd. Maar Venlo laat er nog even op zich wachten. Daar volgende week moet er eerst worden gestemd over het coalitieakkoord. Of besproken. En dan wordt er ook gestemd over de nieuwe wethouders. Ja, en dan pas inderdaad, op termijn, dan komt dat nieuwe college pas. Hè. Dan moet er even wachten. Ik kan me zo voorstellen dat Thijs daar zo meteen ook meer over kan vertellen. Nou, we gaan eerst even naar

0: Zag ik daar wat ritmische heupbewegingen, Thijs?
1: Dat is wel een lekker plaatje dit, hoor.
0: Ja. Ja. Ik heb het ooit op Pinkpop gezien. Toen om 1 uur 's middags openden ze zij.
1: Okay.
0: Een bloedverzengende hitte. En dan is er gewoon nog bijna niemand. En dan, toen speelden ze onder andere dit. Ja, fantastisch.
1: Dan zit je er wel lekker in meteen. Ja.
0: Echt
1: ja.
0: Wakker en wel. Maar goed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had het net over het college hier, hè?
1: Ja.
0: We zijn dus best laat, hè? Met een nieuwe...
1: Weet ik niet.
0: Ik zie her en der overal al nieuwe wethouderteampjes en collegeteampjes benoemd worden.
1: Ja.
0: Maar...
1: Nou ja, kijk vanavond aan het inschoep.
0: Ja,
1: nou
0: ja, zie je.
1: Ik kan dan niet heel veel... Want nu eigenlijk over...
0: Ja, je bent de hele tijd...
1: Over 12 minuten begint in Venlo de presentatie van het coalitieakkoord in ieder geval. Nou ja, goed, welke wethouders er komen, daar hebben we vorige week al over gepubliceerd. Dat is wel redelijk helder.
0: Ja.
1: Welke partijen bij elkaar zitten al wekenlang en tot nu dus ook samen uit zijn gekomen. Dat is ook al wel duidelijk. Dus ja, nu weten we straks, dat die bijeenkomst is tot 12:30. Dus daarna weten we wat er in die plannen staat. En wat precies de portefeuilleverdeling is van die wethouders.
0: Ja, maar dat over 12 minuten gaat dat...
1: Dan gaat dat starten, dus daar zijn wat collega's ook bij. Harry Luker en Jannes Tieteleer zijn daar. En ja, rond 12:30 is dat te lezen op onze site. En vanavond praten wij in het Inschoolplein verder met voor mannen. In dit geval een voor vrouw van de verschillende partijen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn niet per se de nieuwe wethouders allemaal, maar wel inderdaad mensen die betrokken zijn geweest nu bij die onderhandelingen en die dus alles weten van dat coalitieakkoord. Ja, het zijn dus 5 partijen die in Venlo samen gaan werken. CDA, 1 lokaal. Pro-Venlo, dat is die samenwerking PvdA GroenLinks. D66 zit erbij. En Sjors Peters van de Venlose Seniorenpartij is daar ook. Dus ja, het is een brede coalitie die we in Venlo krijgen. En wat de plannen precies zijn, dat weten we vanavond.
0: Ja, goed. En dan is dat al heel concreet, wordt dat besproken?
1: Ja, nou goed, inderdaad. Ze hebben natuurlijk de afgelopen weken samengezeten om te kijken waar ze elkaar kunnen vinden. En daar komen... kijk, niet al die plannen zijn natuurlijk helemaal concreet uitgewerkt. Maar in ieder geval de koers voor de komende jaren staat daarin. En dat gaan we zien. En of het laat is, ja, ik heb het gevoel dat een aantal vergelijkbare steden ook wel rond deze tijd... Ze hebben de tijd genomen, maar ze hebben dat rustig aangepakt. Maar volgens mij zijn we ook zeker niet bij de laatste. Er zijn natuurlijk vaak ook wel kleinere gemeenten waar soms maar 2 of 3 partijen hoeven samen te gaan werken, die dan een stuk eerder zijn inderdaad. Dat is ook misschien ook wat makkelijker om er dan uit te komen.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dit is wel de koers die ze steeds vanaf het begin eigenlijk hebben ingezet. Van begin juni zou het zover moeten zijn. En als het goed is volgens mij ook volgende week donderdag de installatie van de wethouders.
0: Ja, ja. Het is altijd de vraag inderdaad welke dragende titel zo'n stuk dan meekrijgt. Wat nu gepresenteerd, weet je al, ja, van die vergezicht. Zo van samen schouders eronder.
1: Zoiets.
0: Of en nu van, vooruit.
1: Ja.
0: Nou, dat laten we ons verrassen. Precies, over 12 minuten weten we meer. 10.
1: Iets langer. Ja, maar, precies. Okay. Het zal wel vast zo'n stichtelijke titel hebben. Ook de gast vanavond zijn Eline Kouwenberg en Jeroen Kouwenberg. Eline Kouwenberg is documentairemaker, filmmaker. En zij is nu bezig met een project om iets te doen over wat te maken heeft met haar moeder ook. Haar moeder is 2 jaar geleden overleden. En haar moeder heeft eigenlijk net voor haar dood is ze opener geweest over seksueel misbruik wat ze heeft meegemaakt in haar tienerjaren. Dat heeft zich plaatsgevonden op het Marianum, de voormalige school in Venlo. Daar is toen ook wel aandacht voor geweest. Het gaat er bij haar ook om hoe zo'n trauma niet alleen in iemand voorleeft, maar ook daarna eigenlijk... Ja, op een volgende generatie weer kan worden doorgegeven. Dus daar gaan we het over hebben met Eline Kouwenberg, die dus nu bezig is met een crowdfunding om die documentaire voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en wil zij daarbij, maar dat gaan jullie vanavond ongetwijfeld vragen, het voornamelijk ook op zichzelf richten of ook weer betrokkenen daarbij voor een camera krijgen?
1: Nou ja, ik denk een beetje van beide, maar het uitgangspunt is natuurlijk wel haar eigen verhaal. Dus het is ook wel heel persoonlijk en dat heeft natuurlijk ook heel... Echt impact natuurlijk dat je zo'n verhaal gaat vertellen op de andere leden van het gezin. En dus ook op haar vader, die natuurlijk een heel nadrukkelijke rol heeft gespeeld al die jaren in haar leven. En dus ook, ja, waarbij dit ook altijd boven de markt hing, zeg maar, dit onderwerp. En wat dat doet in die dynamiek en wat dat nu dus nog steeds voor haar betekent, ja, daar gaan we het over hebben.
0: Mooi, mooie onderwerpen, Thijs. Wie mag dat voorzitten?
1: Dat doet Frans Polks vanavond.

Get It Right. Toch wel heel knap, hè, Ilse de Lange. Hoe lang dat ze dan al wel meegaat op het podium en toch wel steeds weer net die sound weet te pakken. Waarmee ze inderdaad heel veel harten voor zich weet te winnen. Een paar weken geleden was ze nog in tijdens Record Store Day in een afgeladen, volgepropt sounds. Fantastisch, klein podium. Een toetsenist erbij, een gitarist erbij en Ilse de Lange. En er kwamen 6 liedjes in een set van een half uur passeerde revue. Fantastisch, echt. Wat een vakvrouw. Goed, tot zover dit radioprogramma. Dit was Vitamine van de volgende week om 9 uur sharp zijn we er weer. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoop het Valburg en Paalgraven 13 kilometer file. De vertraging is een half uur. 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. Door een ongeluk op de A59 zijn 3 rijstroken dicht. Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik. 4 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld. Het draait om jou.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die theorie-examen doen voor hun rijbewijs moeten daarvoor vanaf december naar Roermond. Het CBR vertrekt uit het Roltoes in Blerik. Jaarlijks neemt het CBR op die locatie zo'n 22.000 theorie-examens af. De locatie gaat straks op in de recent geopende examenlocatie aan de Hamstraat in Roermond. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun theorie-examen te doen in een van de andere theorie-examenlocaties in de omgeving, zoals Eindhoven en Arnhem. VMBO-leerlingen in Venlo kunnen voortaan aan de slag met restmaterialen uit het regionale bedrijfsleven, dankzij het platform Materiaalmaatjes. Via dat platform kunnen bedrijven bijvoorbeeld schakelaars, douchebakken en metaal aanbieden aan scholen in de buurt, zodat materialen een tweede leven krijgen tijdens praktijklessen. Het is een soort gratis marktplaats. Zomerfestival aan de Waterkant keert in juli terug op de Lage Loswal. De organisatie maakte donderdag de eerste namen van de line-up bekend.

0: De podcastmakers met journalist John Huis, die destijds voor de krant verslag deed van de schokkende moordzaken rond de bende van Venlo.
1: Het weer.
0: Eerst droog en zonnig, later kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 30 graden.
1: Het verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Er staat 13 kilometer file. Vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Nog meer vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Pauwgraven 17 kilometer stilstaan. Door een pechgeval is tot ongeveer 12 uur de rechterrijstrook dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch staat een file van 4 kilometer bij Raamsdonksveer. Door een ongeluk 3 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er worden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file tussen Knoopend Leenrijden en Knoopend Batendorp. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven. 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook nog tot 12 uur ongeveer dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Ruimschoksveer. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de N2 Maastricht Eindhoven geeft 10 minuten vertraging bij Knoopend Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
8: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.
0: Altijd.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is zoals wel vaker op vrijdag al vroeg druk op de weg in Brabant op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 10 kilometer file door een kapotte auto, een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Pauwgraven 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt het Vonderen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 13 kilometer file tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en knooppunt Empel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Vallen dichter mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Verkoelen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Verkoelen.nu ervaren. Verkoelen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die theorie-examen doen voor hun rijbewijs moeten daarvoor vanaf december naar Roermond. Het CBR vertrekt uit het Rolthoes in Blerik. Jaarlijks neemt het CBR op die locatie zo'n 22.000 theorie-examens af. De locatie gaat straks op in de recent geopende examenlocatie aan de Hamstraat in Roermond. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun theorie-examen te doen in een van de andere theorie-examenlocaties in de omgeving, zoals Eindhoven en Arnhem. VMBO-leerlingen in Venlo kunnen voortaan aan de slag met restmaterialen uit het regionale bedrijfsleven, dankzij het platform Materiaalmaatjes. Via dat platform kunnen bedrijven bijvoorbeeld schakelaars, douchebakken en metaal aanbieden aan scholen in de buurt, zodat materialen een tweede leven krijgen tijdens praktijklessen. Het is een soort gratis marktplaats. Zomerfestival aan de Waterkant keert in juli terug op de Lage Loswal. De organisatie maakte donderdag de eerste namen van de line-up bekend. Aan de Waterkant kiest opnieuw voor een breed muzikaal programma, van indie en pop tot funk en elektronische muziek. Ook zijn er speciale voorstellingen voor kinderen en voor de oudere doelgroep. En Jacques-Paul Joosten en Seth Derrick zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. Vandaag deel 2 over de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Vlak bij de Plaats Delict aan de Klagenvoertlaan spreken de podcastmakers met journalist John Huis, die destijds voor de krant verslag deed van de schokkende moordzaken rond de bende van Venlo.
0: Het weer.
2: Eerst droog en zonnig, later kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 30 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een spoedreparatie 13 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is zo'n 20 minuten. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende, 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Galder op de A16 Antwerpen richting Breda. Door een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Tilburg, 12 kilometer file. Bij Tilburg Centrum West is de vertraging een kwartier. En een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik, 15 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. Een ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
10: Big

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die theorie-examen doen voor hun rijbewijs moeten daarvoor vanaf december naar Roermond. Het CBR vertrekt uit het Roltoes in Blerik. Jaarlijks neemt het CBR op die locatie zo'n 22.000 theorie-examens af. De locatie gaat straks op in de recent geopende examenlocatie aan de Hamstraat in Roermond. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun theorie-examen te doen in een van de andere theorie-examenlocaties in de omgeving, zoals Eindhoven en Arnhem. VMBO-leerlingen in Venlo kunnen voortaan aan de slag met restmaterialen uit het regionale bedrijfsleven, dankzij het platform Materiaalmaatjes. Via dat platform kunnen bedrijven bijvoorbeeld schakelaars, douchebakken en metaal aanbieden aan scholen in de buurt, zodat materialen een tweede leven krijgen tijdens praktijklessen. Het is een soort gratis marktplaats. Zomerfestival aan de Waterkant keert in juli terug op de Lage Loswal. De organisatie maakte donderdag de eerste namen van de line-up bekend. Aan de Waterkant kiest opnieuw voor een breed muzikaal programma, van indie en pop tot funk en elektronische muziek. Ook zijn er speciale voorstellingen voor kinderen en voor de oudere doelgroep. En Jacques-Paul Joosten en Seth Derrick zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. Vandaag deel 2 over de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Vlak bij de Plaats Delict aan de Klagenvoertlaan spreken de podcastmakers met journalist John Huis, die destijds voor de

0: Zuiden van het land is het ook alweer druk op de weg. 170 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 14 kilometer file. Half uur vertraging door een spoedreparatie is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch alweer 19 kilometer file tussen Culemborg en Kerkdriel met 40 minuten tijdsverlies. Een 10 minuten vertraging op de A16 Belgische grens Breda. Bij knooppunt Galder gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. 10 minuten op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Een vertraging is 20 minuten als je over de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt. Je komt in 14 kilometer file tussen Moergestel en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

het wordt heet. Rieder heel gaat plaatsen, waarin die 40 jaar voor allen zijn geweest. In een kroeg of in een hal,

till love before it's gone. It kicks like a sleep twitch.

0: like a sleep twitch.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Wittehal in Venlo en Reuver. Electroworld. Draait om jou.
4: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
5: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Behoorlijk druk al op de wegen in het zuiden van het land. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Ta 2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 9 kilometer file. Een half uur vertraging daardoor. Ook een half uur vertraging op ta 2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. A58 Breda-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Oorschot. Kwartiertje extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar is het file rijden over 10 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo Weststad. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
1: Omroep Venlo, 96.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die theorie-examen doen voor hun rijbewijs moeten daarvoor vanaf december naar Roermond. Het CBR vertrekt uit het Roltoes in Blerik. Jaarlijks neemt het CBR op die locatie zo'n 22.000 theorie-examens af. De locatie gaat straks op in de recent geopende examenlocatie aan de Hamstraat in Roermond. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun theorie-examen te doen in een van de andere theorie-examenlocaties in de omgeving, zoals Eindhoven en Arnhem. VMBO-leerlingen in Venlo kunnen voortaan aan de slag met restmaterialen uit het regionale bedrijfsleven, dankzij het platform Materiaalmaatjes. Via dat platform kunnen bedrijven bijvoorbeeld schakelaars, douchebakken en metaal aanbieden aan scholen in de buurt, zodat materialen een tweede leven krijgen tijdens praktijklessen. Het is een soort gratis marktplaats. Zomerfestival aan de Waterkant keert in juli terug op de Lage Loswal. De organisatie maakte donderdag de eerste namen van de line-up bekend. Aan de Waterkant kiest opnieuw voor een breed muzikaal programma, van indie en pop tot funk en elektronische muziek. Ook zijn er speciale voorstellingen voor kinderen en voor de oudere doelgroep. En Jacques-Paul Joost en Seth Derrick zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. Vandaag deel 2 over de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Vlakbij de Plaats Delict aan de Klagenvoertlaan spreken de podcastmakers met journalist John Huis, die destijds voor de krant verslag deed van de schokkende moordzaken rond de bende van Venlo. Eerst droog en zonnig, later kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 30 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 240 kilometer file in het zuiden van het land. En vanmiddag en vanavond kunnen er ook nog flinke onweersbuien vallen. Dat is verspreid over het land. In het westen, in het noorden, in het oosten, zuidoosten. Dus hou daar rekening mee als je op pad gaat of op pad bent. Verder file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 Rotterdam-Breda. 10 minuutjes bij Klaverpolder. Op de A27 een lange file vanuit Utrecht naar Breda. 24 kilometer tussen Nieuwegein en Werkendam met 3 kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. En 10 minuutjes op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Er staat 3 kilometer file tussen Neder-Asselt en Velp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
4: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. Files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Haal alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan het ook onweren. Vannacht koelt het af tot een graad of 15.
0: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 230 kilometer file staat er op de wegen in onze regio. En vanmiddag kunnen er zware onweersbuien voorkomen. Ook in ons gebied op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file vanaf afrit Sint-Michielsgestel een half uur vertraging.

0: kilometer langzaam rijden. Kwartiertje op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom Zuid. Half uur vertraging op de A17 Dordrecht-Roosendaal. 2 kilometer file voor knooppunt De Stok door de file op de A4. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oosterhout Oost en industriegebied Avelingen. Half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 11 kilometer file bij Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Alfred Wouwse Plantage. 6 kilometer file na een ongeluk. Daar is de vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda, Bergen-op-Zoom. Tussen Zeggen en Heerlen, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Vallen dichte mussen van het dak? En baalt ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. En koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt. En het weer, fikse regen en onweersbuien. En komend weekend zonnig en zo'n 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte in het zuiden van het land neemt heel ietsje af, al staat er altijd nog wel 180 kilometer bij elkaar, hoor. Verkeer moet ook rekening houden dat er kans is op zware onweersbuien onderweg. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel de kop van 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Langer is de file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer file en een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda, daar zijn twee rijstroken dicht bij Dordrecht door een kapotte auto. 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Van noord naar zuid op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, 8 kilometer bij Werkendam met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruisledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Verkeer kan daar behoorlijk last van hebben. Verder nog 150 kilometer file in onze regio. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel een 1/2 uur vertraging. 1/2 uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Paardenburg. Vanaf Veghel 15 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. De weg is weer vrij, maar er staat vanaf Culemborg nog 12 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Een 20 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 20 kilometer file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Vanaf knooppunt Everdingen 1/2 uur vertraging tot aan Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met altijd nog 1/2 uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging aansluitend op knooppunt Paalgraaf op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Hey, jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen- en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het trekken onweersbuien van west naar oost over ons land.

0: Vanuit Tilburg naar Breda rijdt, kom je bij Tilburg Centrum West al in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
3: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
2: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
4: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
2: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naslip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar, dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon, in Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Hoogland, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9.

0: Vurdig.
1: Omroep Venlo.
2: Mam heeft me dat gezegd. Waar nog niet zo groeit. Die jong liefst er goed. En trekt niet zo'n snoer. Het kan allemaal goed. Het kan allemaal goed. Rustig aan. En heb geduld.

0: Omroep Venlo.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits.

wat wordt het heet. Grieder heel gaat plaatsen, waarin die 40 jaar voor allen zijn geweest. In een kroeg of in een hal, of in een

Als ik dadelijk thuis kom, dan is de crew 5 man sterk. De vrachtwagen aan het waaien. Ah jong, wat een pokkenwerk. Kon ze nog gaan eten, hangen nog een oer op de autobaan.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meer